Alle kikkers, alle meren zongen vleurig tot besluit. Morgen weer bratjes, jongen der. Ja, morgen begint te willen weer. Morgen weer bratjes, jongen der. Morgen begint te willen weer.